0: Black Music
1: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Hip-hop is tegenwoordig de grootste muziekstijl ter wereld. Wat begon in de Bronx is nu een miljardenindustrie.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
4: DJ

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Ga terug naar hoe het ooit was. Met jou hier langs de waterkant.
2: Black Music World.

0: in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Beyoncé gebruikt haar muziek regelmatig om zwarte cultuur, empowerment en historie centraal te zetten. Albums als Lemonade werden wereldwijd besproken.
2: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black on black, black on black.
2: This month we give black music extra flowers.
3: That's a fact.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Music. Rihanna werd geboren op Barbados en ontdekt door producer Evan Rogers.
2: I'm a very creative person. I love music. I love fashion. I always loved music.
1: Kort daarna tekende ze bij Jay-Z's label Def Jam. Met albums als Good Girl Gone Bad en Loud combineerden ze pop, R&B, reggae en dancehall tot een unieke internationale sound.
2: I just always knew. One day that I'm gonna be doing this. I knew.
1: Ze bracht Caribbean muziek opnieuw wereldwijd naar de charts en maakte dancehall toegankelijk voor een groot mainstream.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Veel wereldhits gebruiken ritmes uit Afrika en het Caribisch gebied. Black music is letterlijk de soundtrack van de wereld geworden.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black everything.
3: We play all your favorite black music artists and music.
1: Molly and Tyla.
5: Hey, what's up? I'm Molly.
6: Hey, it's Tyler.
7: Like me.
1: This is Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: What's up, Thursday? What's up?
4: And now back to the Galaxy Morning Marathon.
6: Turn it up a notch and get them. The vibe and bass and rhythm.
3: Let's go!
4: Here are Richie Styles and Tony Q.
5: That's right, we in the building straight down to that 10 o'clock. Good morning. Dochi's here, featuring SZA with Girls Get Up. Aerostar's also here too, man, featuring Wizkid with Gimme That. That's how we gonna open these 6 o'clock doors. Good morning to that ass.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Whitney Houston

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Galaxy in the morning, what's up?
4: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out! Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
5: Wakey, wakey, baby, eggs and bakey. Some Drizzy Drake is on the way for you, talking about which one? Yeah, man, featuring Central Z, right? Of course, that and so many more. You know the vibe, you know the venue, you know the action. It's Galaxy. What's up?
3: Oh, come on!
6: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
7: Starts now.
8: We'll shut it down.
7: Right now.
6: Galaxy.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Black Music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: De invloed van gospel hoor je nog steeds terug bij artiesten als Beyoncé, Kanye West en Alicia Keys.
3: Hip-hop, R&B, and Afro-music.
4: Talk about black
3: excellence. It's Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Wake up.
6: The Galaxy Morning Marathon.

0: check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8
1: a.m. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: It's Galaxy in the Morning Time. Richard Styles, Tony Q on the check-in.
5: Hey, you! Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
6: Definitely some more bangers and good morning vibes. Hey, man, welcome to the 8 o'clock. What's good with it? Yeah, Baba's on the way talking about, hold on, man. Distinct, huh? That's Distinct featuring French Montana. But, of course, I got so many more in planned, in stock, and in tuned. Checking in for you, all right? Welcome to the 8 o'clock. Welcome to the 8 o'clock.
7: Galaxy. Gotta go and get back.
8: Back inside that hip-hop and R&B.
9: You did.
10: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: Coming through with the party up. Hey, man, it feels like a party, huh? It feels like a party up in here today. I'll tell you what, man, we got some fresh featuring KM and Lussa. Look out for that, man. We're going to load them up, beer minimum. It's coming.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl. Black music.
3: Dr. Dre, geboren als Andre Romel Young op 18 februari 1965 in Compton, Californië, wordt gezien als een van de belangrijkste architecten van moderne hiphop. Niet alleen als rapper, maar vooral als producer, ondernemer en talentontwikkelaar veranderde hij de complete muziekindustrie. Dre begon zijn carrière in de jaren 80 als DJ bij de electrogroep World Class Wrecking Crew, maar brak wereldwijd door als lid van de legendarische rapgroep N.W.A. Samen met Eazy-E, Ice Cube,

0: Fuck the Police. Daarmee hielp NWA het genre gangster rap wereldwijd groot te maken. Na conflicten binnen NWA verliet Dr. Dre de groep en richtte hij samen met Suge Knight Death Row Records op. In 1992 bracht hij zijn soloalbum The Chronic uit. Een album dat hip-hop voor goed veranderde. Dre introduceerde hierop de beroemde G-Funk sound. Langzame funkbeats, zware basslines, synthesizers en laid-back flows geïnspireerd door Parliament Funkadelic. Tracks als Nothing But A G-Thang, Let Me Ride en Dre Day groeiden uit tot wereldhits.
1: Damn, that shit was dope.
0: Zijn grootste hit blijft Still D.R.E. featuring Snoop Dogg. De iconische pianoloop, geproduceerd samen met Scott Storch,

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9
1: a.m. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: It's Galaxy in the morning time. Let's get that 9 o'clock energy going.
3: This is where the biggest stars come to play.
5: We are Galaxy Radio.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer doopnus hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: We make that alarm clock sound. Oh, so good. Waking up with the Galaxy Morning Marathon.
3: Come get it.
2: With Richie Styles and Tony Q.
4: Salute.

0: Galaxy in the morning time. Some more big hits, big bangers coming your way. And by big hits and big bangers, what am I talking about? I got some Eminem in here for you. Talking about Love the Way You Lie. We also got some Dior in the building. But go, mama. Shout out to all the mamas out there. Hold on, baby. It's loaded.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
2: Oh, sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: DJ's waren oorspronkelijk de helden van hip-hop. Zonder draaitafels, geen rapmuziek zoals we die nu kennen.
7: Black, right? Yeah.
1: This is Galaxy Radio.
7: Okay. Hey, black on black, black.
6: Music.
1: Black music sounds like this.
6: June is Black Music Month.
1: Wake up with Richie Styles and Tony Q.
8: Who's the best if it's not us?
1: This is the Galaxy Morning Marathon.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Soka Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soka Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soka.garden.
4: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Hele goedemorgen, donderdagochtend. Het is 10 uur geweest, 11 juni. En we bouwen richting het weekend door, hè. Zometeen heel veel tracks hoor je. I Need Your Love komt eraan. Jonah Fraser en Frenna. En Ava Star, kom als een van mijn favoriete tracks die je gaat horen. Dus zometeen, jouw ochtend is officieel begonnen op jouw werkdag.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Zo dan, heerlijk vandaag. Het is donderdagochtend. Zometeen gaan we in die throwbacks. Mariah Carey komt eraan, We Belong Together. En Chris Brown, obvious. Nieuwe muziek dus na Ludacris. Good Lovin'.

0: In de ochtendsfeer hoor je We Belong Together, Mariah Carey. Die track is tijdloos, hè? Dat is een echt een banger op zichzelf. Mariah Carey dus, die je hoorde. Zometeen gaan we naar een legend. Uit 1993 komt deze vandaan. Snoop Dogg komt eraan, Gin & Juice. En een track die iedereen goed vindt, 100%. Olivia Dean komt eraan, Man I Need.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Hip-hop begon met vier elementen. DJing, MC'ing, breakdance en graffiti. Het was meer dan muziek. Het werd een complete culture.
3: Black music.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio. We are playing the biggest bangers.

0: Remember when
1: it's another Galaxy Throwback.

0: Gina Juice, what do you ask, Snoop Dogg?
1: Black Music Month.
2: Black Music Month. Fact.
0: Het is Black Music Month hier bij Galaxy Radio. We eren de artiesten die een grote bijdrage leveren of leverden aan de Black Music Culture. De komende maand dus. Zo ook de Snoop Dogg, die geboren werd als Calvin Broadus Jr. in 1971 in Long Beach, California. En hij begon zijn muziekcarrière begin jaren 90. Maar hij maakte al mixtapes en die verspreidde hij samen met zijn vrienden. Hij maakte muziek samen met Nate Dogg en Warren G. En op die manier

0: nodige apparatuur in ieder geval. Wat mixtapejes op, wat cassettebandjes die ze uitdeelden in de buurt. Een van die bandjes die kwam terecht bij producer en rapper Dr. Dre. En in 1992 nodigde hij hem uit voor een soundtrack van de film Deep Cover. En dat werd Snoop Dogg's eerste verschijning. Hetzelfde jaar nog begon Dr. Dre te werken aan zijn album The Chronic. Waar Snoop Dogg uitgebreid te horen was. Daarna bracht hij zijn eigen debuutalbum uit, Doggy Style. En op die manier werd Snoop Dogg steeds groter. Waarna hij nu dus nog steeds relevant is. Besef even dat die man een carrière heeft van meer dan 30 jaar. Snoop Dogg dus, die hoorde Gin & Juice bij Galaxy Radio. Zometeen ga je Kanye West horen met Preacher Man. Die eraan gaat komen. De man die in de afgelopen weekend in een uitverkocht Gelderdom stond. En de beelden die ik heb gezien. Ik heb echt FOMO daarvoor gehad. In ieder geval. Het zag er bizar uit in ieder geval. Zometeen nog Lil Baby. My Dog komt eraan. En Marley en Tyler Bodygo ga je ook nog horen. Zometeen dus.
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.Radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.
5: Cook that shit up, Quay.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: 11 uur geweest op donderdagochtend dus. Ik wil graag van jou weten wat je favoriete working track is. Jouw favoriete werkplaat waar je energie van krijgt. Waar je rustig van wordt. Of waar je misschien gewoon een goede dag door krijgt. Stuur hem door naar de Galaxy Hotline. Eerst nog Lijpen en Frenna naar Rima bij Galaxy Radio.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: Lange Noor, die Lijpen en Frenna. Zometeen dus jouw favoriete working track die we gaan draaien voor jou. Stuur hem door via 085-029-4x2. En misschien hoor je zometeen jouw favoriete track.
1: I heard about you. You heard about me.

0: feeling. LAX Audio Balance. Let
1: me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah,
0: you know I got that work. Ja, over balance gesproken. Ik moet nu een keuze gaan maken tussen een hele hoop tracks die jullie doorstuurden. En normaal, dan kan ik dat wel. Dan kan ik gewoon eens één track kiezen. En dan weet ik gewoon, deze gaat hem worden voor, ja, voor jou dus. Alleen nu kwamen er zoveel binnen waarvan ik eigenlijk denk, ja, het zit er heel veel goede tussen. Ik kies er gewoon drie uit. Drie tracks die je de komende, ja, drie nummers dus gaat horen. En Sanne, Aisha en Milan die stuurden hem in. Drie tracks dus waarvan ik denk, ja, ik kan niet kiezen. Ik ga ze gewoon voor je draaien. Zometeen Ronnie Flex, Punta Cana. Destiny Child komt eraan. Jumpin', jumpin' naar 50 Cent. New Day.
2: Hey, yo.
3: Galaxy Radio.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer doopnes hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: We go back,
3: bring it back,
2: we go back,
3: go.
2: Remember,
3: Galaxy,
4: throwback.

0: De zomerhit van dit jaar, Punta Cana, hoor je bij Galaxy Radio. De afgelopen 3 hits waren voor jou. Jouw favoriete working track, zodra Destiny's Child voor je Jumpin' Jumpin' en 50 Cent New Day. En ik ga je vertellen hoe het zit, want zometeen ga je het horen. Archie Tracks ga je horen hoe het zit. En Busta Rhymes komt eraan, I Know What You Want 2002. We gaan in die throwbacks samen met jou hier in de ochtend met West of Galaxy Radio. Zometeen de lunchbreak mix.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Laat me je vertellen hoe het zit. Ik zag haar staan zoals in een outfit.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Black Music Month.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Afrobeat-legende Fela Kuti gebruikte muziek als protest en inspireerde de moderne afro-sound.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. These are the afro-sounds of Galaxy.

Busta Rhymes hoor je, I Know What You Want, hier bij Galaxy Radio in die throwbacks 2002. Zometeen Drake, Give Me A Hug. Misschien heb je hem nodig, hè, die hug. Misschien is jouw dag vandaag wat zwaarder. En gaat jouw werkdag misschien niet zoals gepland. Hou nog even vol, want het is bijna weekend, bijna de vrijdag dus. Zometeen dus Drake.

0: Drake hoorde je, Give Me A Hug. En het is tijd voor de Lunch Break Mix. Zometeen gaat Sydney Cragger jouw lunchpauze beter maken. Jou meer energie geven om jouw werkdag door te pakken. En mij hoor je morgen weer van 10 tot 12 uur in de ochtend. Met West op Galaxy Radio. Met alleen de beste R&B, Afro en hip-hop hits. Tot morgen.
1: We are Galaxy. I've been going in, yo. This is where the biggest stars come to play.
2: Every day's a party.
1: Yo, this is Galaxy.
3: Galaxy plays all your favorites.
4: Yo, what's going on? This is Drake.
5: It's Burna
6: Boy. What's up? It's Summer Walker.
7: What up? It's your boy Usher.
3: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.

0: to the mission. Or online at galaxy.radio.
1: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
2: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit is me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker uit, belde voor Witty. Ze vierden hem toch, is gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified loverboy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar die man koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. Mm-hmm. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night.
3: Night, night.
2: Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn.
3: Peter.
2: Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
3: Nah.
2: What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
3: Kan toch niet?
2: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Heb jij maar de titel koning punchline?
3: Jij.
2: Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
1: What is your life like? Lot of gun fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
2: What is your life like? Lot of pull-ups and drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.

0: bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zorgaanbieder Expert Care sluit twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus tienduizenden gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
2: Yeah, as we come back to the hip hop.
5: This is DJ Khaled.
6: Yeah.
5: This is Galaxy.radio.
7: Lil Bruh.
8: Finesse Two Time.
9: SZA.
10: Drake.
11: This is Chris Brown, and you're listening to Galaxy.radio.
12: Your number one for hip hop, R&B, and Afro music.
13: What's going on, ladies and gentlemen?
14: It's 12 o'clock.
15: Lunchtime, baby.
13: Yeah.
15: Yeah, lunchtime. Oh, yeah, let me get a number three and go ahead and supersize that.
13: Where the ladies at?
15: Every day I listen.
14: Yeah, every day on my lunch break. It's like a party in my car.
16: Definitely like a party.
14: Woo!
16: No, really. I feel like I'm at the club.
15: You got me dancing. And then it's right back to work.

0: Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: And back.
4: Bring it back.
5: In a mix. In a mix.
4: Listen.
3: Back to the Galaxy Lunch Break Mix with DJ Sydney Gregor.

Je ziet ze lachen, maar je weet niet hoe. Achter elke snap zit iemand die breekt in stilte solo. Je bent gezien, maar niet gekend. Iedereen volgt, maar niemand die je echt kent. 10 seconden en je ligt.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
5: Goedemiddag, goedemiddag. Je hoort al, mijn naam is Lucinda. Hier bij Galaxy Radio, elke dag van 1 tot 2. Let's get it started. Heerlijk throwback 50 Cent Candy Shop. Hoor je zo meteen voorbij komen. Beginnen met 42 Dog, pick one.
6: Testing, testing. 3, 2,
3: yeah. We right back, right back, back at it.
7: This is
6: It's On Again, come on.
7: Galaxy.radio.

Ik ben nog steeds niet naar de bioscoop geweest. Ik gewoon erg, hè. Ik heb gewoon geen tijd voor. Maar stel dat jij een review hebt voor mij die ik moet laten weten aan de luisteraars. Laat me gewoon weten hoe of wat. Dat kan via mijn Instagram, Lucinda Sedok. Stel dat je zegt, hey Luus, jij bent niet geweest, maar ik ben wel geweest en dit is ook echt een massie. Laat me gewoon weten. Vind ik ook leuk. Ja toch? Kan gewoon. Oxlade, die komt zo meteen langs. Eminem uit 2000, 26 jaar geleden, met Stan. En dat vind ik nog steeds een van zijn betere nummers. Gewoon geniaal hoe deze man het bedacht heeft. Maar ja, dat is Eminem, hij is gewoon geniaal. We beginnen met Party Next Door, Die Trying.

0: Zometeen hoor je lekker de throwback langskomen van Beyoncé, Baby Boy. Beyoncé staat een beetje onder vuur. Nou, waarom? Er zijn foto's van haar vanuit, volgens mij was de Met Gala, als ik het goed zeg. En daar zie je gewoon dat ze wat ouder is geworden. Maar I'm like, hey, weet je, we all get older. Het is nog steeds een mooie vrouw, maar het lijkt alsof oud worden niet mag als je gewoon een celebrity bent. Ja, hey, that comes with the job, hè, zouden ze dan zeggen. Maar goed, I still love me some Beyoncé. Dus dat is zometeen een throwback van Baby Boy. Brent Fayez, die komt ook langs. Maar we beginnen met The Game. It's the hottest
1: hip-hop. What up, it's Ben Nelly.
2: This is where I'm set.
1: Ben Nelly Chopper.
3: And R&B.
4: Hey, it's Skylar Black.
5: What's good?
6: It's Kehlani.
7: This

0: Bami.
1: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. A Tribe Called Quest and Central Sea.
2: Turn your radio up. Party people, where you at?
3: Party people, where you at?
4: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
5: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
6: Black Music Month.
7: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
8: Black Music Month. Fact.
7: De 808 drummachine veranderde black music compleet. Vooral in hip-hop, trap en R&B hoor je die diepe bas nog steeds terug.
9: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
10: This music here is therapy.
11: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio. This is an official Galaxy throwback.
12: Back in the day.
11: Also played on Galaxy Throwback Radio.
13: 24/7 online at galaxy.radio.

maanden dan zijn deze mannen druk bezig, man. Ze gaan van festivals naar festivals. En ze geven gewoon standaard die 100 energie. Dus ik heb echt respect voor artiesten. Weet je, dat je gewoon elke keer gewoon... Ja, je moet gewoon 100 geven. En laten we wel weten, it's a blessing, hè. Dat mensen gewoon naar je komen kijken. Zo. En het publiek geeft je natuurlijk ook energie. Maar ja, man. En Jonah Fraser, ja, die man is gewoon goed. Dus ik hoop dat ik hem nog even live ergens kan zien. Zo niet doen we het hier met zijn tracks hier bij Galaxy Radio. Dus die hoor je zo meteen. Jonah Fraser met Panna. Yassine, Lucky One, die komt ook voorbij. Maar Troby, daar beginnen we mee. Hoog. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go! What's up, it's Coi Leray. This Future. Hey, what's up, this Chris Brown. All the hits on Galaxy Radio. The only station that matters, period. We're doing it for the culture.

Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. But you know what it is. Morgen ben ik er gewoon weer. Sowieso speciaal voor jou hier bij Galaxy Radio van 1 tot 2. Blijf luisteren en ik spreek je morgen. Bye bye. Cruising down the street in my 6-4. Jocking the freaks. Clocking the dough.

0: Galaxy.radio.
1: Check out the
2: music. Hey, next.
0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
10: You know the station.
0: On FM and digital radio.
10: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
0: This is where the biggest stars come to play.
10: Let's go!
0: 24 hours a day.
11: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
12: Light them up.
13: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer doopnes hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Yeah, yeah, you know who it is.
3: 10 joints in a row.
4: Rolling 10 joints in a row.
5: I ain't never planning to stop.
3: Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
6: Yeah, what?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: You can't stop it.
5: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
6: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: We are Galaxy Radio. We are Galaxy Radio.
1: Schat, daar sta ik dan.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken. Maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
8: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
9: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
9: Yeah, you know
0: on FM and digital radio.
9: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go.
0: 24 hours a day.
10: 24 hours a day. 24 hours a day. 24 hours a day. 24 hours a day.
0: Biggest stars.
11: This is what we do. We play all the music.
12: We're going back, back,
13: back, back to the
12: back, back to the
13: hip hop.
12: Hip hop.

zeemzoete R&B van Oh Marion samen met Fabulous en Pusha T. En Know You Better, daarvoor Dior een kans met No Games en de nieuwe single van Drake, Janice. Ja, en dat is niet zo moeilijk, nieuwe single van Drake, want als je 3 albums uitbrengt, dan heb je heel veel nieuwe singles in de lijst staan. Deze staat overigens in de Airplay Top 20 en daar hoor je aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering van. 085-029-4x2, ik gooi de lijnen weer open, zometeen een oudje van Dr. Dre, maar eerst Russian en Raw Alejandro.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: 1, 2, 3.
3: This is Galaxy.

0: difference between me and you. Out with a bang. Je hoorde Dr. Dre, Eminem en Xzibit hier op Galaxy met What's the Difference Between Me and You. En daarvoor Russian en Ro Alejandro met een nieuwe single die heet Pongo. 085-029-4-2, dat is ons telefoonnummer als je wilt bellen, als je wilt appen of een voice memo wil achterlaten om bijvoorbeeld invloed uit te oefenen op onze playlist. Door zelf een plaat aan te vragen of misschien dat je gewoon iets kwijt wil aan de DJ's hier bij Galaxy. Of weet je, naar alle luisteraars een shout-out wil doen. Of misschien wil je gewoon even reageren namelijk op het onderwerp wat ik er straks in ga gooien. Gisteren was het onderwerp overigens pepperspray voor vrouwen. Dat lokte nogal wat reactie uit. Want onze minister van Justitie heeft gezegd dat onder bepaalde omstandigheden pepperspray voor vrouwen toegestaan wordt. Maar ja, dan leg je eigenlijk dus het probleem bij de vrouwen neer. Die moeten zich dan maar verdedigen. Terwijl de opdringerige mannen natuurlijk de daders zijn. Dus daar is gisteren goed over gebeld. Vandaag gaan we het even hebben over de alsmaar duurder wordende prijzen. En ik denk dat daar ook wel wat reactie op komt.
1: Galaxy Radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends and Flavor in your ear.

0: Hitkanon Don Tolliver, je hoorde E85. En daarvoor een ander hitkanon, dat is Kendrick Lamar met All Right. Blijf luisteren voor Dave & Thames, voor The Lonely Island en zometeen Kevin. Dat is niks persoonlijks.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Turn your radio up. Whoa, whoa, whoa, whoa. Party people, where you at?
1: Party people, where you at?
2: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Black Music.
3: Tams werd geboren in Lagos en brak internationaal door via Wizkid's Essence. Haar unieke stem, soulvolle stijl en alternatieve producties maakten haar een van de belangrijkste nieuwe stemmen uit Afrika. Ze werkte samen met Drake, Beyoncé en Future.

0: glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Door de Kevin met niks persoonlijks en daarvoor de Lonely Island met YOLO. Ja, je leeft maar één keer. Althans, daar ga ik dan vanuit. En mocht het zo zijn dat er meerdere levens zijn, dan kom ik dat vanzelf wel te weten, denk ik. Doe het gewoon allemaal nog een keer over. Hey, onderwerp van vandaag, wat ik erin wil gooien, is het alsmaar duurder worden van de prijzen. Er zijn heel veel bedrijven die super creatief zijn, namelijk in alle mogelijke manieren om prijzen op te drijven. Soms betaal je namelijk hetzelfde, maar zit er nog maar bijvoorbeeld de helft in een zak met chips. Ryanair die maakt het wel heel bond, want die hebben namelijk een speciaal tarief voor als je als gezin op vakantie bij elkaar in het vliegtuig wil zitten. Want anders zit misschien papa voorin, mama helemaal achterin en de kinderen op de volgende vlucht. En Ryanair wil dat voorkomen, maar daar moet je wel even dik voor gaan betalen. En daar zijn nu dus vragen over gesteld. Mijn vraag aan jou is, wat merk je van de alsmaar stijgende prijzen? Wat vind je ervan? Laat het weten. Reacties zijn welkom via 085-029-4x2. Ben reuze benieuwd.
2: Yeah, yeah. This is Galaxy. Bang, bang, bang, hip-hop. This is where the biggest stars come to play.

O&O en Lil Kleine. Je hoorde Ewa Safi. En na voor Chella de Connect met de Flikker de Wrist. Jezus, wat de tongbrekers. En Molly en Bees en Arnie met de Party Girl. Hey, zometeen naar vijven. Dan gaan we verder met veel bangers hier op Galaxy. Ik ga ook nog even proberen mijn collega Daniel Nussbaum te vangen ergens. Die is misschien zich nu aan het klaarmaken voor zijn show straks na 7 uur. Want vandaag is namelijk officieel het WK 2026 begonnen. En vanavond heeft hij een speciale WK-uitzending. Dus ik ben even benieuwd wat hij allemaal gaat doen vanavond. Probeer hem nog even aan de telefoon te krijgen. Ja, en voor de rest, dan staan de lijnen natuurlijk open op 085-029-4x2. Mijn vraag aan jou is, de prijzen die worden alleen maar hoger. De prijzen die stijgen alleen maar. Alles wordt duurder. Wat vind je daarvan? Laat weten. Geef die ongezouten mening aan me via 085-029-4x2. Ben ik zo bij terug.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de AMS-instructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to ticketmaster.nl.
3: Aanstaande zaterdag bij Flava in Ja Eers een interview met Diggy Dex. Here comes the brand new flavor in here. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: Booms, booms, you know what I'm saying?
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
8: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
9: Hey, goedemiddag. Het is 5 uur geweest. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. ASAP Rocky zometeen. Burna Boy met Kilometre komt eraan. Maar eerst Jonne Vrezig. En hier is Panna.
10: Let me explain something to you one time, man.
11: We right back.
12: Yeah. Galaxy.
13: Now more hip-hop and R&B.

Burna Boy en Kilometre. En daarvoor A$AP Rocky en Brent Faiyaz, Stay Here For Life. En Jonne Vrezer was er met de Panna. 085-029-4x2, het nummer om hier met ons in contact te komen. Je kan appen, WhatsApp of een voice memo achterlaten. Vraag van vanmiddag is, wat vind je van de alsmaar stijgende prijzen? En dat naar aanleiding van een bericht dat Ryanair namelijk een speciaal tarief heeft ingevoerd om gezinnen in vliegtuigen bij elkaar te houden. Als je dus met je gezin bijvoorbeeld op vakantie wil en je gaat vliegen met de Ryanair, dan moet je dus een extra bonus betalen, namelijk om papa, mama en de kinderen bij elkaar te houden. Anders zit je echt verspreid over het vliegtuig of misschien wel op een andere vlucht. Ja, daar zijn nu wat vragen over gesteld. En alles wordt maar duurder en duurder en duurder. Want ja, de ene crisis na de andere crisis komt natuurlijk voorbij. Weet je, die straat van Hormuz die is nog steeds niet open. De brandstofprijzen gaan maar omhoog. Maar ik heb ook het idee dat de boodschappenkar steeds leger wordt voor hetzelfde geld. Dus ben benieuwd naar jouw mening. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Je kan reageren. Ik ga zo meteen nog even mijn collega Daniel Noesbaum proberen te bellen. Die staat zich waarschijnlijk nu voor te bereiden op zijn uitzending van vanavond. Want het WK 2026 is officieel begonnen. En zondag moeten we de eerste wedstrijd spelen. En vanavond dus vanwege de start van het WK. Dus vanavond een speciale uitzending. Wat er gaat gebeuren, dat hoor je straks.

0: motivation.
1: The motivation van Kelly Rowland en Lil Wayne. En daarvoor Rihanna met Panda Replay. En Ida Lee samen met Ronnie Flex en Populair. Nou, ik zei dat ik mijn collega Daniel Nieuwsbaum even ging bellen. Dus ik ga even kijken of dat lukt. Even kijken. Live in de uitzending overigens. Altijd spannend. Ik moet even spieken, want ik ken zijn nummer natuurlijk niet uit mijn hoofd. Ik hoop dat deze het is. Ik ben benieuwd wie ik aan de telefoon krijg. Hij gaat in ieder geval over, dat is fijn.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, Daniel Nieuwsbaum.
2: Ja, Bart, goedemiddag.
1: Ja, jij bent je natuurlijk aan het voorbereiden op je show van vanavond. En het WK 2026 is officieel begonnen. Jij gaat er vanavond aandacht aan besteden.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Maar hoeveel verstand, ja, nee, hoeveel verstand van voetbal heb jij?
2: Dit is de eerste wedstrijd van het WK. Mm-hmm. Dus ja, en iedereen is eigenlijk al in rep en roer. Heel Nederland staat eigenlijk al heel dag in het teken van dat we vanavond gaan beginnen. Vanavond is de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Altijd leuk. En wij in Nederland die moeten aankomende zondag spelen tegen Japan. Dus omtrent het WK, we zijn ontzettend mooie nummers uitgebracht. Kijk naar John of Reza. Maar vanavond ook iemand live in mijn studio die zijn nieuwe WK-track komt doen. En wie dat is, dat is nog even geheim.
1: Oké. Hoeveel verstand van voetbal heb jij?
2: Grappig dat je dat zegt. Ik weet nog net of er lucht of zand in de bal zit. Mm-hmm. En wat Duits spel is, dus dat scheelt weer. Maar ik vind de commotie eromheen zo mooi. Dus ik vind voetbal fantastisch.
1: Ja, ga je vanavond ook in oranje?
2: Als jij nog even een potje smink naar de studio kan brengen, doe ik dat graag natuurlijk.
1: Dat gaat niet meer lukken, want ik zit al in de studio. Dus dat lukt niet meer. Maar weet je, je bent wel een beetje oranje-minded, neem ik aan. Want aanstaande zondag dus de eerste wedstrijd. De oefenwedstrijden die waren niet al te best. Wat verwacht je? Hoe zijn de kansen voor Nederland? Als je het zo mag inschatten met je non-voetbalkennis.
2: Nou, ik moet zeggen dat... Ik vind het lastig, Bart. Ik vind het lastig, want Nederland speelt tegen Japan. Wij denken allemaal natuurlijk dat, ja, Japan, wat hebben we er tegen? Nou, die hebben best wel goede spelers. Nederland is niet helemaal lekker in topvorm. Zelfs in de oefenwedstrijd is onze Bart Verbrugge, onze keeper, natuurlijk ook geblesseerd geraakt. Het gaat wel weer wat beter. Maar het moet zichzelf nog wel gaan bewijzen. Dus die groepsfase is erg belangrijk voor ons.
1: Oké, okay. Ik ben reuze benieuwd. Ik zit sowieso voor de buis aanstaande zondag. En vanavond luister ik, want ik ben wel benieuwd wie je namelijk te gast hebt. Maar je gaat het nog niet zeggen,
2: lekker.
1: Hè?
2: 10:00, aanstaande zondag, Nederland-Japan.
1: Oké, okay. Hey, mag ik jou bedanken. Veel plezier vanavond.
2: Joehoe, dank je.
3: Oh, ja. This is your station for hip-hop, R&B en Afro-music. Drop it down like that, yo.

0: Aanstaande zaterdag dan hoor je weer een nieuwe aflevering van de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide platen van afgelopen week. Dus eigenlijk deze week. En daarin staat hooggenoteerd Oma Lee met Waste. Zometeen Bad Bunny. Ik heb Siggy en Dins voor je klaar liggen met Lift Freestyle. En Sha met Shooter. En zometeen gooi je de lijn even open voor de vraag. Wat vind je nou van al die prijsstijgingen? Het leven wordt maar duurder en duurder en duurder. Wij hebben er geen invloed op. Maar het lijkt wel of er ook organisaties misbruik van maken. En dat naar aanleiding van een bericht wat vandaag in de krant stond. Dat Ryanair een speciaal tarief heeft om families in het vliegtuig bij elkaar te laten zitten. Ik zou toch denken, weet je, als je online boekt, dan boek je toch gewoon stoelnummers bij elkaar en dan zit je toch bij elkaar. Maar nee, zo schijnt het niet te zijn.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Black Music
2: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Rihanna bracht Caribbean invloeden naar de wereldtop en combineerde dancehall, pop en R&B moeiteloos.
4: This thing right here is our thing.
5: Hey. Put your hands up.
6: Do it right now. Go.
4: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.

0: met je mom en die filmen.
1: Was ook maar een beginnetje, we ontwikkelen fully primetime. Doe je ogen niet dicht, want de guy is ik zie je once in a lifetime. En de shit die ik rap lijkt net de formule van Albert Einstein. Zie voor koetjes en kalfjes praten, lijkt wel een dierentuin om mijn tijdlijn. Ga niet mee met die hype shit. Wel met de mode, maar kom standaard aan in mijn Nike. Zo mijn stylist, die begrijpt niks. Maar dat is normaal toch?

0: Okay, was dat Shooter, daarvoor Ziggy en Dins met Lift Freestyle en Bad Bunny met DTMF hier op Galaxy. Elke middag staan de lijnen wagenwijd voor je open op 085-029-4x2. Je kan echt alles kwijt op dat nummer. Laat je aanvragen, even je gal spuwen, dat kan natuurlijk ook. Even komen klagen, altijd fijn natuurlijk. En ik gooi er iedere middag ook een onderwerp in. Gewoon weet je, een actueel onderwerp wat op dit moment in de krant op de voorpagina staat. Gisteren ging het onder andere over pepperspray. Ik zag gisteravond in het nieuws dat het daar ook nog even over ging. Vandaag heb ik het over de prijsverhogingen. Want Ryanair die heeft een speciaal tarief om families bij elkaar te laten zitten in het vliegtuig. Ik dacht dat dat normaal was, maar dat schijnt niet zo te zijn. Althans, het is weer een verkapte vorm om uiteindelijk die prijzen omhoog te krijgen. Hè? Je kan niet het vliegtuig even kleiner maken zodat er minder mensen in zitten, dat er schaarste is. Maar ja, je kan wel dit proberen toe te passen. Overigens staat Ryanair daar wel voor onder vuur. Dus ik vroeg aan jou, wat vind jij van die prijsverhogingen? Hoe sta jij erin? Wat is jouw mening? Je ongezouten mening? Laten we even lekker een, wat zal ik zeggen, 5 minuten gaan klagen. Dus ik ga nu naar lijn 1. Hallo?
1: Ik bestelde laatst in een restaurant een fluitje bij me eten. En meteen viel me op dat het glas zo klein was. Mm-hmm. Dus ik kijk nadat ik het in 2 slokken leeg had op de onderkant. Blijkt er nog maar 18 milliliter in zo'n glas te zitten.
0: Meen je niet?
1: Dat was toch 25 ooit?
0: Ooit.
1: En volgens mij moest ik ook bijna een euro meer betalen. Oh. Echt belachelijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet blij van wordt. Hallo?
2: Zo, zullen we het even over de boodschappen hebben?
0: Ja.
2: Een jaar geleden hadden we als gezin van Fiat genoeg aan 100 euro boodschappen. Wat denk je dat we nu kwijt zijn?
0: Veel meer, echt veel meer?
2: Ja, veel meer. Bijna 140 euro voor precies hetzelfde.
0: Ja, ja, ik merk het ook, want als ik even boodschappen ga doen, dan ben ik zo 40 euro kwijt. Er zit er nog niks in het mandje. De volgende, hallo.
3: Het gaat echt nergens meer over. En het lijkt alsof winkels er ook dankbaar gebruik van maken door de prijzen maar te blijven verhogen.
0: Mm-hmm.
3: En niet alleen de winkels hoor, de overheid is geniaal in het verzinnen van allerlei nieuwe belastingen.
0: Ja.
3: Alleen maar angst zaaien en roeptoeteren dat alles schaars wordt. Water, stroom, huizen, voedsel. Alleen om die prijzen en belastingen maar omhoog te gooien.
0: Ja, het is bijna tot kunst verheven, ja. Lekker hè, dat klagen over die prijzen. Maar ja, goed, ze worden wel schrikbarend hoog. En er zijn nog heel veel meer voorbeelden aan te geven. Wil je ook reageren? 085-029-4x2. Ja, en als we het dan toch over hoog hebben, laten we dan Trobi draaien met hoog. Hier op Galaxy.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag twee kinderen en een volwassene overleden. Vier kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: We are Galaxy Radio.
6: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
7: Back
6: with the flow and I'm back with the vibes.
8: Is toch code geel in Nederland? Want volgens mij komen er regenbuien naar beneden met hagel en zo en windstoten. Althans, dat is voorspeld. Ik kan van hieruit niet naar buiten kijken, dus ik weet niet of het geval is op dit moment. Dus ik vraag het even aan jou. Zit je in de bui of niet? Hey, tot 7 uur ben ik bij je. Baas B is de naam. Lijnen staan nog steeds open op 085-09-2042. We praten vandaag over de enorm gestegen prijzen van de laatste tijd. Alles wordt onbetaalbaar. Wil je reageren, dan kan dat nog steeds. En straks, we slepen je door de files heen. Minimix, alle redenen om te blijven luisteren.
9: Galaxy.
10: Yeah, yeah. Hottest station in the city.
11: On Galaxy.radio.
12: All right, now let's get back to that hip-hop.

0: Ja, het leven bestaat uit keuzes maken. Hè? Ga je links, ga je rechts, ga je voor, ga je achter. Ja, en als je dan keuzes moet maken uit twee slechte dingen, dan wordt het echt helemaal moeilijk. We hoorden Drake in Central Sea en Which One. En daarvoor Tyla en Zara Larsson met She Did It Again. Onderwerp van deze middag, naar aanleiding van een bericht over Ryanair, die de speciale tarieven heeft om families en vliegtuigen bij elkaar te houden. Alles wordt maar duurder, is natuurlijk de prijs. Alles wordt maar duurder. De inflatie in Nederland ligt op dit moment rond de 3,5%. En dat betekent eigenlijk dat in Nederland dus in 2026 alles 2,5 tot 3,5% duurder zou moeten worden gemaakt vanwege de inflatie. Maar de dagelijkse producten zijn 10 tot 20% in prijs gestegen. De duurste producten die dus het meest in prijs zijn gestegen zijn eieren, koffie, chocola en cacao, elektriciteit, gas, benzine, zuivel en restaurantmaaltijden. We hadden net al een meneer aan de telefoon die dus een fluitje bestelde. En dat fluitje was gewoon ongeveer maar de helft van wat het een jaar geleden was. Dus ja, mijn vraag aan jou was: reageer als je iets te vertellen hebt over die alsmaar duur wordende prijzen. En ik heb iemand aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag meneer. Ik wil ook even reageren op jullie onderwerp over de prijzen. Mm-hmm. Het is toch belachelijk dat Trump met zijn oorlog zorgt dat de prijzen overal op de wereld onbetaalbaar worden. Mm-hmm. Maar wat nog belachelijker is, is dat de Nederlandse regering er niks aan wil doen om zijn burgers tegemoet te komen. Sterker nog, ze blijven maar nieuwe belastingen verzinnen, omdat ze miljarden uit willen geven aan dingen waar wij niet om gevraagd hebben.
0: Nee, dat idee heb ik inderdaad ook. Ja, een keer belastingverlichting of gewoon geen nieuwe belastingen, dat zou op zijn minst al prettig zijn, denk ik natuurlijk. Nou goed, laten we het onderwerp besluiten. Want ja, klagen, dat is fijn natuurlijk. Dat doen we met z'n allen graag. Maar we moeten een keer stoppen met klagen natuurlijk. Hoewel het wel fijn zal zijn als alles weer een beetje goedkoper wordt. Want 20% stijging in prijzen in 2026 is best heel veel. En je merkt het gewoon dagelijks natuurlijk aan de kassa en aan de pomp. Straks in de uitzending, we trekken je door de file heen, Minimix. Ik heb Mia zo meteen voor je klaar liggen met Popular. Gunna komt eraan met Chris Brown en ook nog veel meer bangers, dus blijf luisteren.
2: Alsjeblieft.

0: Nog een beetje voetbalsferen dit, hè? Mia was er en Popular. En daarvoor Ghana en Chris Brown met Who's Gonna Fuck the Night hier op Galaxy. De nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, afro en dancehall music. En over voetbal gesproken. We hadden hem eerder al in de uitzending. Vanavond een speciale aftrap van het WK 2026 met Daniel Noesbaum in de Noes Radio. Niet dat hij verstand heeft van voetbal, maar we gaan gewoon even aandacht besteden aan het feit dat het WK officieel vandaag begonnen is.
1: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer doopnus hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Hey, yo!
4: Galaxy Radio.
5: Real hip-hop.
6: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: Fab Dickie en Key Clark, je hoorde Down South. En daarvoor een man die vele hits op zijn naam heeft weten te schrijven. Frenna en Comma's, die plaat die is volgens mij al van vorig jaar. Er staat nog steeds in de Airplay Top 20. En die hoor je aanstaande zaterdag weer. Nieuwe aflevering tussen 2 en 4. Zometeen Chris Brown en Obvious en een oudje van DMX. En ik heb de We slepen je door de files heen minimix voor je klaar liggen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: talk is cheap, motherfucker.
1: Duidelijke taal. DMX en de Rough Riders Anthem. En daarvoor Chris Brown met Obvious. Hey, onderweg naar huis. Sta je ergens vast in de file. Zet die radio dan hard. Want ja, we zijn weer toegekomen aan het volgende onderwerp in deze show. En dat is de sleep je door de file. Hey, Mix, komt ie aan.

De Galaxy, we slepen je door de file heen. Mini-mix. Elke middag hoor je die tussen 6 en 7 uur. Als je in de file staat, doe het rustig aan en laat lekker die radio aanstaan op Galaxy. Zometeen na 7 uur Daniel Nussbaum met de Nuss Radio. Vanavond schakelen naar het hoge noorden, naar mijn collega DJ Lowpro voor een nieuwe aflevering van Break North. En vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G je mee de Graveyard Shift in. Vanaf 11 tot 1 in haar Rosa's World. Morgen wordt de dag geopend door Richie en Tony in de Galaxy Morning Marathon. Normaal op vrijdag zouden hier Samora en Ange zitten, maar die zijn allebei verhinderd. Dus ik doe morgen show. Spreek je morgen. Hoi!

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX, veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo 75 miljard dollar ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
7: Turn your radio up.
0: Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
8: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go.
0: 24 hours a day.
9: Hey, what's up? This is Chris Brown.
8: Let's go!
10: This is your girl Cardi B.
11: Woo. What's going on? This is Drake.
9: Drizzy, yeah.
12: Bring it.
13: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.
14: This is Daniel Nussbaum.
15: Daniel Nussbaum.
14: In Nuss Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
16: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en zaten we maar op Ibiza. Of mocht je daar nu zitten, een hele goede middag, goedenavond. Luister je naar Galaxy, tot mijn 9 uur vanavond ben ik bij je. Met deze hele speciale WK-uitzending. En zelfs in het tweede uur, een fantastische gast.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
16: Vanavond om 9 uur speelt dan de eerste wedstrijd van het WK. En daar gaan wij het uitgebreid over hebben. Welkom in het voorprogramma van jouw start van het wereldkampioenschap voetbal, wat live gehouden wordt in de USA.

0: Party Get Drunk hoorde hier op Galaxy.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, er is al veel spanning gehalen, want vanavond om 9 uur is het dan zover. Eindelijk het wereldkampioenschap voetbal. En wij als Nederland zijn natuurlijk ook geplaatst. Ik krijg al leuke appjes binnen van Rome die zegt: Daniel, ik ben nu al zenuwachtig terwijl het WK nog moet beginnen. Want zodra Oranje speelt verandert echt mijn hele planning. En Bilal die zegt: ik kijk bijna normaal nooit voetbal. Maar tijdens een WK ben ik ineens de grootste analist van Marokko. Ja, ik ben hier ook de aankomende 2 uur om jou lekker veel updates te geven over het WK. Het is toch een soort van de voorrondes. Voor de eerste helft voor het WK. Het is natuurlijk het grootste WK van de afgelopen tijd. Het wordt gehouden in Verenigde Staten, Canada en Mexico. En er doen 48 landen mee, waaronder 104 wedstrijden. En het wordt voor het eerst georganiseerd door 3 landen tegelijk. Oranje speelt zelf ook mee, doet namelijk mee in groep F. Aanstaande zondag spelen we tegen Japan, daarna tegen Zweden en daarna tegen Tunesië. Het is opvallend, want er is nog ook opvallend nieuws. En wat het is, dat hoor je zo meteen na deze fantastische WK-banger van NONO en Lil Kleine. Ewan Safi. Ja, het is toch ongekend. Wat een sfeer al. En het WK moet nog beginnen. Heb je nou nog een WK-tune? Laat

0: hoor je hier op Galaxy.
1: Ja, ik vroeg jou zojuist wat het opvallendste is aan het WK dit jaar. En dat is toch eigenlijk wel een verrassing voor iedereen. Want ja, het grootste verrassing is dit WK dat Italië zich opnieuw niet heeft geplaatst voor dit WK. De Italianen werden in de play-offs uitgeschakeld door Bosnië en Herzegovina. Ja, dit zorgt internationaal voor echt ontzettend veel verbazing. Ik ben het serieus, ik had het ook eigenlijk niet verwacht. Weet je, als je toch moet denken aan een voetballand, dan is het Italië wel. Hey, toch even een vraag aan jou. Hoe zit jij helemaal in X on the Beach? Afgelopen week is het voor het eerst gestart. Ja, en er is zoveel gaande daar op dat X on the Beach. Eerste aflevering is online. Ik heb het gisteren 2 keer moeten kijken. En we gaan zometeen hier 1 van de 8 originals spreken. Maar nu eerst The Weeknd en Playboi Carti, Timeless.

0: News. I want you back or you here by News Radio. What's happening? What's happening? Ja, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel op mijn For You page op dit moment. Namelijk het nieuwe seizoen van X on the Beach is begonnen. En ik zit er meteen helemaal in. Ik heb gisteren 2 keer maar liefst de uitzending gekeken, de aflevering 1. En goh, wat een spektakel. En mocht je niet weten wat X on the Beach is, het zijn 8 verschillende singles die dan in een eiland of een eiland worden gedropt. En iedere dag spoelen dus hun exen toe. Ja, het is echt ongelooflijk en er gebeurt ook ontzettend veel. En ik denk, ja, ik moet toch eventjes iemand spreken die daar zit. Dus ik ga eens even een deelnemster bellen. Ik heb even helemaal geregeld, management moeten fixen. Ik mocht niet direct bellen, dus ik mocht... Ja, Jennifer, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij bent onderdeel van X on the Beach, het nieuwe seizoen wat zojuist van start is gegaan, toch?
1: Ja, zeker.
0: En hoe bevalt het? Eerste aflevering staat online. Jij bent een van de 8 originals. Kan je in het kort uitleggen wat X on the Beach is voor mensen die echt onder een steen leven?
1: Ja, nou, als je X on the Beach nog niet gezien hebt, dan weet ik niet of het wel goed met je gaat. Maar X on the Beach is gewoon een programma waar 8 gekken aan meedoen, wachtende tot hun exen uit de zee duiken. En de drama die komt daar vanzelf bij kijken.
0: Ja, en dit is ook denk ik jouw eerste televisieervaring?
1: Ja, zeker.
0: En hoe bevalt dat?
1: Ja, ik vind het onwijs leuk. De productie was leuk, het clubje waarmee we zaten was leuk. Dus, en ook de nasleep die er nu aankomt. Het is veel, maar allemaal leuk.
0: Ja, er gebeurt veel. Hè? Ja, in de eerste aflevering zien we dus dat iedereen eventjes op date gaat. Jij gaat met Nick op date.
1: Ja.
0: En hoe zou jij Nick omschrijven voor de mensen die het niet hebben gezien?
1: Ja, Nick is een beetje grappenmaker. Hij probeert wat te flirten, maar het is niet altijd best al bij.
0: Nou ja, ik zal even een van zijn uitspraken vertellen. Als jij een watermeloen, of als ik een watermeloenpit was, zou je me dan doorslikken of uitspugen? Jouw antwoord was?
1: Ja, tuurlijk doorslikken, ja.
0: Ja. Oh, wat lekker, maar werkt dat ook, die geintjes, et cetera? Want als ik naar de kroeg ga, Jennifer, heel eerlijk, ja, dit soort openingszinnen slagen niet bij mij, maar het leek bij jou aardig te werken.
1: Nou ja, het is natuurlijk een vriend van mij en ik ken hem langer, dus ik kan er wel op lachen en een beetje op terug grappen en grollen, maar... Toch heeft hij een paar vriendinnen van mij aan de haak geslagen. Dus het moet toch wel ergens kunnen lukken, maar niet bij mij.
0: Want hij staat al bekend als de viezerik van Eindhoven.
1: Ja.
0: Gaan we daar nog wat van merken dit seizoen?
1: Daar kan ik weinig over kwijt, maar ik zal zeker blijven kijken.
0: Ja, je bent al media getraind. Heerlijk is dat.
1: Ja, helaas.
0: Nee, dat is lekker. Hey, je komt op een gegeven moment kom je aan in dat gigantische villa daar. Want waar is het opgenomen? Want ik hoorde zo'n kramp.
1: In Phuket.
0: Phuket.
1: In Thailand.
0: Ach, Thailand. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend vet dat je daar toch wel in zo'n grote villa zit. Hoe bevielen de kamers?
1: Ja, de kamers waren echt fantastisch. Echt, ik heb van meerdere gehoord dat dit de mooiste villa was tot nu toe. Dus ik ben blij.
0: Oh, zeg je nou dat dit de mooiste villa was van tot nu toe? Dus dat betekent dus dat er mensen die vorig jaar ook aan mee hebben gedaan, die doen er dus dit jaar ook aan mee?
1: Ja, Destiny en Henk, die heb je al gezien als het goed is.
0: Ja, komen er nog meer originals voorbij of mag je er ook niks over vertellen?
1: Nou, je moet vooral kijken, dan ga je het altijd weten.
0: Ja, vet. Hey, X on the Beach staat ook bekend als toch wel een programma waar veel seks gebeurt, gewoon op Nederlandse televisie.
1: Ja,
0: hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik vind seks op tv moet niet gek zijn, toch?
0: Nee.
1: Tegenwoordig, elke zender komt wel iets in voor. Dus X on the Beach is dan wel het meest extreme, maar hè?
0: Ja, eigenlijk zeg je, iedereen doet het, dus fuck dat eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja, en de voice-over van het programma. Ja, toch eventjes een ode geven aan de voice-over van het programma.
1: Ja.
0: Wat een vent is dat, hè? Ik heb even een klein dingetje laten maken, dan moet je eens even horen. Moet je eens even zeggen wat er...
1: Komt
0: je
1: horen.
0: Ik heet Noesbaum van mijn achternaam.
2: Noesbaum heeft er weer alles aan gedaan om deze ochtend met een genadeloze kater wakker te worden.
0: Ja, het maakt toch wel echt het programma, toch? Of niet, Jennifer?
1: Ja, zeker.
0: Gaan we nog
1: veel... Als je daar wakker wordt, dan hoor je het er wel bijna zeggen.
0: Ja, Jennifer heeft er weer alles aan gedaan om met een genadeloze kater wakker te worden. Hé, hey, maar jouw verhaal op de Tablet of Terror, is dat nou echt zo'n kut ding?
1: Ja. Ja, soms komt hij ook echt met leuke dingen. Hij heeft me echt een paar keer goed gezet.
3: Ja.
1: Maar echt, al die reclamefilmpjes ervan, elke keer als die tablet afgaat, ja, ik scroll weer verder. Ik ben helemaal beu.
3: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Hé, dan nog mijn laatste vraag is van, joh, we zien eigenlijk al meteen veel gedoe in het hotel. Want, ik noem het hotel, want het lijkt net niet echt een villa, maar in het hotel. Maar die gozer die vraagt even of hij jou mag wiepen of zo. Vertel eens, leg eens even uit wat daar gebeurde.
1: Ja, wat daar gebeurde is natuurlijk, de vraag kwam, ben ik jouw type? Ik zeg, nou, je bent niet mijn type, maar ik vind je wel lekker. En hij zegt, wat is daar de bedoeling van? Ik denk, ja, ik snap dat andere mensen jou lekker vinden, maar ja, ik duik er niet op. Ja, hoe moet ik daarmee?
3: Nee, maar
1: en
3: dat
1: hij wilde
3: ik dus
1: dat
3: ook
1: toch
3: best wel
1: even in persoon horen.
3: Ja, maar dat vond ik dus ook best wel heftig. Ja, kijk, eigenlijk zeg je al heel schappelijk, je bent mijn type niet. Hij neemt jou apart om eigenlijk toch wel door te vragen van, joh, kunnen we toch even iets doen? Maar eigenlijk heb je heel hoffelijk nee gezegd.
1: Ja, nou, ik hoef hem niet.
3: Nee. Hey, Jennifer, ja, ik hoop eigenlijk heel erg dat jij binnenkort even een keertje langskomt hier in de studio.
1: Ja, tuurlijk. Want, ja, stuur me een berichtje en dan kom ik bij jullie langs.
3: Nou, wat vond je van mijn TikTok eigenlijk? Want ik plaatste een TikTok. Ten eerste van, ik stond met open mond te kijken van wat er allemaal gebeurde. En,
1: ja.
3: En hoe wit zijn Nick's tanden? Dat is net een kunstgebied. Ja, ik lof naar Nick hoor trouwens. Ik vind hem echt een goede pik. Ik waardeer zijn bluff. Maar zijn tanden die... Joh, ik moet soms even mijn televisie opnieuw afstellen. Om te kijken of het echt zo... Of de witbalans goed is. Maar...
1: Nou, ik kan je zeggen, volgens mij hebben ze het beeld nog donker gezet. Want het is echt dan... val je bijna onder het licht als
3: je
1: geven.
3: Je moet gewoon een zonnebril opzetten.
1: Ja, echt?
3: Oh, wat lekker. En Jennifer, ik hoop veel te mogen zien van jou dit seizoen. En dan kan ik alleen maar aan je vragen. Welke...
1: Is.
3: Is
1: next.
3: Next. Jennifer, dankjewel.
1: Hey, doei.
3: Doei. Get it poppin', man. Supporting our local talents. You know what it is. Yo, we're dropping. Playing their new music on Galaxy Radio. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Black Music World.
6: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
7: Black Music Month. Fact.
6: Dancehall, amapiano en afrobeats groeien steeds dichter naar elkaar toe. Wereldmuziek klinkt daardoor internationaler dan ooit.
8: Black Music.
9: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
10: Wij zijn Galaxy en dit is Daniel Nussbaum.
11: Nieuwsradio.

0: Jim Solai hoor je hier op Galaxy Radio.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Jij en ik zitten aan de vooravond van het legendarische wereldkampioenschappen voetbal. Ja, en ik ben er al helemaal ingedoken. De merchandise hier in, ja, hier in Amsterdam en in Utrecht, dat vliegt al overal om je oren. Nou was ik zelf op zoek naar een bepaald t-shirt dat je kreeg bij een bepaald blikkenmerk. Ik mag het niet noemen, wegens de reclamecodecommissie. Maar nergens meer die t-shirts te vinden. Dus mocht je nog gave merchandise hebben, laat het even weten via de app van Galaxy 0580-029-4x2. Maar misschien kom ik het wel even bij thuis ophalen. Want ik ben nog wel op zoek naar een mooi, uniek WK-item. Of bel even in. Dan, wie weet, kan je ook even langskomen in de studio. Kan je het vertellen, kan je het meenemen. Ik ben natuurlijk altijd ontzettend benieuwd daar. En over die shirts, ja, er was wel echt een ontzettende rel rondom die WK-t-shirts. Want Haiti moest vlak voor de start van het WK zijn officiële t-shirt aanpassen. Want de FIFA vond bepaalde historische afbeeldingen op het shirt te politiek. En dat zorgde voor veel discussie onder de fans. En originele shirts waren direct, maar dan ook direct uitverkocht. Dus het is ook alweer goede, maar dan ook goede marketing. Ja, heb jij nog bepaalde dingen dat je denkt, nou Daan, check dat eventjes voordat we zometeen naar het WK gaan. Het is nog 1 uur en 20 minuten voordat het wereldkampioenschap voetbal gaat beginnen. Ja, dan ga ik dat helemaal voor je uitdokteren. Dus laat het weten via de app 085-029-4x2. Ik zal eens eventjes op dit moment de appbox erbij pakken. Ik zie hier Ravi die zegt, Daniel, respect dat je dit aankaart voor Haiti. Ik zat net in de auto en ik dacht eigenlijk hetzelfde. Die WK-shirts van Haiti, dat gedoe was echt een beetje waanzin. Maar goed, we gaan het meemaken. Laat even weten via de app 085-029-4x2.

0: Johnny Flex en Frenna hoor hier met Populair. Ja, en ik zat van de week met een date in de auto. Ja, ik ben ook weer een beetje aan het daten. En deze plaat kwam op en ik denk dat we hem 10 keer hebben geluisterd. Maar goed, genoeg over mij. En ik ga nu over muziek hebben. Want ja, we gaan zo meteen bellen met een ontzettend goede, grote, vette artiest. En die heeft een fucking vette WK-tune gemaakt. Aangaande dit WK natuurlijk, wat over 1 uur en 15 minuten gaat beginnen. En wij krijgen de kans om zo meteen even te spreken hier live op Galaxy.
1: Here we go. Here we go. Here. Hold up. This is Galaxy Radio.

0: This is de Galaxy World Cup 2026 update.
1: Nou, bij het WK hoort natuurlijk een fucking vette WK-tune. Ja, de tune die me altijd is blijven hangen is natuurlijk Waka Waka. Maar er worden ondertussen veel meer vettere tunes uitgebracht. En ook op Nederlandse bodem. Ja, ik kwam een super vette artiest tegen, namelijk Silla. En ja, die tune die staat direct bij mij in de playlist. Ik ga eens even kijken of ik hem te pakken kan krijgen. Ik heb zijn nummer geswiped via het internet. Eens even kijken. Silla, goedenavond. Even kijken. Silla, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja hoor, live hier op Galaxy. Wat een tune heb je uitgebracht. Ballyman. En speciaal natuurlijk ook voor de WK. Vertel eens, want jij bent al langer bezig met muziek. Galaxy Page, die volgt jou ook op Instagram. Je bent even lekker aan het grinden, man.
2: Ja, klopt. Ja, we doen ons best. En Ballyman is een succes gebleken, man.
1: Ja, want je bent ook aardig aan het pushen ook op socials, et cetera. Want mensen kunnen je nog wel kennen, ook bijvoorbeeld van andere plaatsen. Als, die staat ook wel bij mij in de playlist. Wifi in de Club, die vind ik zelf heel vet.
2: Ja, dankjewel. Ja, Wifi in de Club ook. Dat is dit jaar gereleased.
1: Ja.
2: En vorig jaar hadden we nog Lover, Out of Town. Ja, meerdere, man.
1: Meerdere. Hé, maar welke club of welk land zou jij supporten tijdens het WK?
2: Nederland.
1: Ja. Maar ik hoor een extraatje,
2: Ja, kijk, ik vind het toch altijd wel leuk. Kijk, Curaçao, Kaapverdië. Kijk, dat zijn leuke landen om ook te supporten, toch?
1: Zeker, zeker, zeker, zeker. Wat is jouw verwachtingen voor Curaçao?
2: Kijk, ik denk dat het een underdog is. En misschien gaan ze tweede worden.
1: In de pool, bedoel je?
2: Ja, tweede in de pool.
1: Ja.
2: En dan kwartfinale.
1: Dan gaan ze eruit. Want ze spelen zo meteen tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Nou moet ik zeggen dat Ivoorkust wel een hele goede ploeg blijkt te zijn. Denk je ook niet?
2: Ja. Ja, kijk. De bal is rond. De bal is rond. Dus we gaan zien.
1: Wat een Cruyffiaanse uitspraak van Silla. Ongekend. Hey, jij hebt deze tune gemaakt natuurlijk niet voor het schaaktoernooi, maar voor het wereldkampioenschap. Wat is zelf je affiniteit met voetbal? Of was het voor jou lekker makkelijk scoren, dit nummer?
2: Ja, kijk, vroeger voetbalde ik altijd.
1: Ja.
2: En op mijn 18e was ik weggestuurd. En toen was ik in de studio. Toen zei ik tegen mijn pa, want mijn pa was mee.
1: Ja.
2: Zei van, ik heb zin om een Ballyman tune te maken.
1: Ja.
2: En toen kwam Ballyman eruit.
1: En toen kwam de prachtige plaat Ballyman eruit. Maar ik moet wel zeggen, ja, het is natuurlijk wel een perfecte timing op dit moment.
2: Ja, daar hebben we wel een beetje over nagedacht natuurlijk.
1: maar je zegt dus ook tussen neus lippen door dat je muziek maakt met je vader ook.
2: Ja, kijk, mijn pa die is soms mee naar de studio.
1: Ja.
2: En het is gewoon van maatje toch.
1: Oké, nou ik wil een afspraak met je maken. Als Nederland aankomende wedstrijd tegen Japan wint aankomende zondag, dan kom jij hem dinsdag volgende week live doen, Ballyman, maar wel samen met je pa. Ik wil je pa wel hier hebben, man.
2: Oké. Ja, dat kunnen we regelen.
1: Kunnen we dat regelen?
2: Ja, man. Ja, lijkt me leuk.
1: Ja, mij lijkt het ook ontzettend leuk. Ja, ik help het je hopen, ook voor mezelf, maar ook voor jou, dat Nederland gaat winnen aankomende zondag tegen Japan. Maar ik ga hem sowieso nu alvast voor je draaien, man, want wat een tune is dat.
2: Kijk, dat is love, man.
1: Wil je hem zelf aankondigen?
2: Love. Ja, man, ja. Mensen van Galaxy FM. Ballyman is nu uit, het is het WK. En man, geniet ervan.
1: Ga die shit streamen. Lekker, Silla. Dankjewel, jongen.
2: Love you, love you, love you.
1: Lekker. Silla hier op Galaxy. En wie weet...

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is één persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Biggest. This is Lil Uzi Vert.
4: This Babyface Ray.
5: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
0: All the hits on Galaxy.radio.
5: The only station that matters, period.
0: We're doing it for the culture.
6: Daniel Nussbaum.
2: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
7: Galaxy, goedenavond. Het tweede uur is begonnen. Het is 8:04. En tot om 9:00 vanavond ben ik bij en verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en we hebben zometeen een live optreden. En wie dat is? Ja, ik zou hem wel kennen, maar wie dat is, dat hoor je zometeen.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: for hip-hop, afro, R&B, and dancehall music.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
2: Nog 52 minuten en dan begint officieel het WK. Ja, het is toch een ongelooflijke spannende wedstrijd. Zometeen gaat namelijk, ja, voor jouw informatie, gaat natuurlijk Mexico tegen Zuid-Afrika spelen. Over 52 minuten. Ik ben benieuwd wat je van die wedstrijd gaat vinden. Wie gaat winnen? Laat even weten via de app van Galaxy. 085-029-4x2. Ja, en de artiest die zometeen live hier in de studio gaat optreden, die is alles aan het optuigen. Kijk even mee via galaxy.radio. Daar kan je dus alvast even checken wie dat dan al is. En dan, ja, we gaan zo dan ook even uitgebreid spreken hier op Galaxy.

0: op Galaxy. Mijn naam is Arie Noesbaum en je luistert naar de speciale WK-uitzending. Want over 46 minuten is het zover. Dan gaat de eerste WK-special beginnen. Namelijk de WK af.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Tussen Mexico en Zuid-Afrika. Ja, ik heb toch wel echt hoog bezoek in de studio. En dat is ontzettend vet. Want hij stuurde mij zelf een DM. Hij zegt, Daniel, ik heb een ontzettend gave tune. En die wil ik bij je pluggen. En ik zeg, nou joh, kom maar langs. Dus laat je over, Erik!
2: Yes!
0: Erik, jongen, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Nou ja, of moet ik zeggen goedemorgen? Want je was hier vanmorgen al.
2: Ik was hier vanmorgen al. Ik dacht, 8:30 moet ik hier zijn. Dus ik was vroeg uit mijn nest.
0: Ja, bleek het een avondshow te zijn.
2: Maar dat maakt niet uit. Want ik heb al gezegd dat ik deze zomer buiten ben. En ik nam het ook serieus.
0: Ja, je was wel letterlijk daarmee bezig.
2: Ja.
0: Dus dat is chill. Wat heb jij nou eigenlijk met WK? Want je hebt een Nederlands elftal t-shirt aan. Uh-huh. Voor de mensen die niet kunnen meekijken in de auto zitten. Of ergens anders luisteren. Volg je echt het WK op de voet of is het alleen maar makkelijk scoren worden?
2: Nee. Ik volg het WK op de voet. Ik hou van voetbal. De mensen die mij kennen van social media content weten ook dat ik voetbalcontent maak, zoals de 1 tegen 1 enzovoort.
0: Ja.
2: En ik volg het echt. Dus ik leef echt voor dit moment. Ik heb er echt heel lang naar uitgekeken. Dus eindelijk is het zover.
0: Nou, dan ben ik natuurlijk zo meteen natuurlijk benieuwd naar wat jouw verwachting is voor het WK 2026. Mm-hmm. Want ja, er staat veel te gebeuren.
2: Mm-hmm.
0: Aanstaande avond vanavond, 9 uur, niet Nederland, maar Mexico, Zuid-Afrika.
2: Mm-hmm.
0: En aanstaande zondag, Nederland-Japan.
2: Klopt.
0: Wat is je verwachting voor de aankomende wedstrijd voor vanavond in ieder geval?
2: Ik denk dat Mexico gaat winnen tegen Zuid-Afrika. Wat denk jij?
0: Nou, ik heb dus met mijn collega's een scorritootje ingevuld.
2: Uh-huh.
0: Nou, voor de mensen die niet weten wat een scorrito is, het is echt zo'n poolervaring.
2: Uh-huh.
0: Ik zal eens even kijken wat ik daar heb ingevuld. Want ik heb ik heb zelfs met Gemini en ChatGPT heb ik allemaal lopen invullen. Maar gewoon om even zeker te weten van wat het is. Ja, ik heb 2-0 Mexico.
2: 2-0?
0: 2-0.
2: En heb je ook erbij wel wie gaat scoren?
0: Nee.
2: Oké, maar gewoon 2-0 Mexico.
0: Ja, dat is nog prima.
2: Ja, ik denk dat het wel een goede uitslag is, 2-0.
0: Lekker. En aankomende zondag, Nederland-Japan. Wat is jouw verwachting voor die wedstrijd?
2: Het gaat geen makkelijke wedstrijd worden, maar we gaan voor de winst. Ik denk 1-0. 1-0 of 2-1?
0: Maar als je gaat kijken naar de oefenduel.
2: Ja.
0: Guus Steel, rode kaart.
2: Ja.
0: Bart Verbrugge, geblesseerd.
2: Ja, ik weet het. Maar soms begin je een toernooi wat minder. Of ja, het toernooi is nog niet eens begonnen. Maar soms begin je wat minder bij de oefenwedstrijden. En zie je ook vaak, wanneer het voor het echie is, dat ze er wel goed mee omgaan.
0: Ja, welke speler missen we nou echt bij Nederland zelf op dit moment? Wat is nou echt een gemis?
2: Ik zeg Frimpong.
0: Ja, hè?
2: Ja, ik zeg Frimpong.
0: Dat is zo zonde
2: ik
0: dat
2: vind
0: hij niet
2: het, ik vind
0: hoor.
2: Het jammer. Ik zag dat hij wel geblesseerd was, volgens mij. Dat de reden was. Maar ik hoorde ook weer van, hij is niet geblesseerd, hij is juist fit. Maar ik vind het wel jammer dat hij niet mee is.
0: Nou, Koeman heeft het gewoon niet aangedurfd. Die denkt bij zichzelf de groeten.
2: Ja, ik vind het wel jammer.
0: Ik moet zeggen, onze nieuwe rechtsbuitenspeler.
2: Summerfield?
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat is een topper. Dat is een topper.
0: Dat je denkt, ach jongen, waar ben je al die tijd gebleven? Ja, klopt. We gaan zo meteen uitgebreid lullen over je muziek.
2: Uh-huh.
0: Want jij komt hier namelijk niet zonder lege handen.
2: Zeker niet.
0: Namelijk met een nieuwe plaat.
2: Zeker.
1: We are Galaxy Radio. You already know. You know my name.
3: Hey.
1: We are your daily playlist provider. This is Galaxy Music.
4: Yo, this is Don Toliver. Y'all checking out.
5: Got a brand new
6: music.
5: On the highway and I'm thinking I love her.
1: Don Toliver, E85, New

take this serious. You're number one for hip hop. From an R&B

0: Rockers die zeggen zeik. Dat is iets wat hier niet is bij Galaxy.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nus Radio.
0: Ja, en zeker weten niet alleen, want ik heb namelijk Erik in de house.
2: Wow!
0: En Erik, jij bent ook op dit moment live op TikTok.
2: Yes, klopt.
0: Check het daar natuurlijk ook. Dus Erik, ja, plug heb je eigen naam.
2: Ja, mijn naam is Erik da Silva.
0: Ja, want je hebt daar 300.000 volgers op TikTok.
2: Klopt.
0: Dat krijg je, ja, als die mensen allemaal een bakje koffie bij mij gaan halen, dan is het, heb ik niet genoeg koffie. Is het niet nog steeds raar dat je denkt, nou, ik heb gewoon 300.000 mensen die mij al mijn voetstappen volgen, et cetera.
2: Ja, het is gek om te beseffen. Ja. En vooral als je ook nog weet, ik heb zeg maar 2 accounts nog extra.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld heb ik nog een voetbalaccount, daar heb ik ook 300.000 plus volgers op.
0: Oh.
2: Dus dan is het echt, dan is het besef wel gek dat gewoon mensen je volgen en houden van wat je doet.
0: Ja, want kan je nog wel een beetje normaal bestralen? Of is het wel zo van dat je wel vaak wordt herkend?
2: Ja, ik word wel vaak herkend. Ik denk meer dan een normale persoon, ja, die geen content maakt.
0: Meer dan oma Gerry, zeg maar. Maar dat is ook niet zo moeilijk.
2: Ja, maar ik hou er niet van om mezelf bekend te noemen.
0: Ach, dus, goed, je hebt, ja, dus. Weet je, mijn oma Gerry heeft geen 300.000 volgers op TikTok. Maar goed, je bent lekker bezig. Dus dat is lekker. Je bent bezig nu ook met muziek. Het is voor mij wel iets nieuws. Voor mijzelf.
2: Voor mij ook.
0: Ja, voor jou. Wat heb je besloten om aan je muziek aan de slag te gaan? Ja.
2: Nou, ik ga het uitleggen. Het is heel spontaan begonnen. Het is begonnen via TikTok.
0: Ja.
2: Waarbij het was zo dat aanstaande vrijdag, toen op dat moment, zou het bijna 30 graden worden.
0: Ja.
2: En ik was zo enthousiast erover. Ik had een beat opstaan. Ik verveelde me in de auto. Ik zei, aanstaande vrijdag, bijna 30 graden. Dus dat betekent, deze zomer zijn we buiten. En eigenlijk had ik dat opgenomen.
0: Ja.
2: En dacht ik bij mezelf van,
0: dit is wel chill.
2: Ja, maar ik dacht ook tegelijk van, jij spoort eigenlijk echt niet, man. Je bent gewoon hier in de auto, dit aan het zingen. Alsof je gewoon met 5 mensen achter bent of zo. Dus uiteindelijk twijfelde ik heel erg. Toen had ik hem gewoon geplaatst.
0: Ja.
2: En toen werd het zo goed ontvangen dat mensen zeiden van, maak je er een nummer van.
0: Ja.
2: Toen dacht ik, zal ik het doen of zal ik het niet doen?
0: Ja.
2: Toen dacht ik, weet je, we doen het gewoon.
0: Ja,
2: laten we het gewoon proberen. En uiteindelijk had ik mijn vader gesproken. Mijn vader, mijn broertje en mijn vriendin. En die zeiden tegen mij van, luister, je moet het gewoon doen.
0: Ja.
2: En mijn vader gaf me nog als tip, als advies van, maak het WK-achtig, het WK komt eraan.
0: Tuurlijk, hoppatee.
2: Dus let's go. En toen dacht ik, let's go.
0: De appie had in plaats van Samuel te jou even moeten bellen voor samenwerking.
2: Ja.
0: Ja, ook gewoon de officiële WK-tune moeten pakken. Hé, je maakt dit ook niet alleen. Je zit ook met je doet het ook met je producer. Wie heeft dit geproduceerd?
2: De producer is officieel Lee Cox.
0: Ja.
2: Uit Portugal.
0: Ja.
2: Maar AG Blacks, met hem had ik contact.
0: Ja.
2: Ik had een oproep gezet op social media dat ik op zoek was naar een producer om op te nemen, dit nummer, op de beat. En hij had me eigenlijk geholpen in dit proces. Dus toen zijn we naar de studio gegaan en toen hebben we eigenlijk, fun fact, in een paar uurtjes dit afgewerkt.
0: Nou, lekker. Ja, je producer zit ook in de studio. Hij wil niet op camera, maar we kunnen misschien wel van zijn stem horen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Even kijken. Zal ik jou eens even aanschrijven?
4: Ja.
0: Daar ben ik. Hé jongen, hoe was het om met Erik samen te werken?
4: Ja, echt, ik hou van zijn energie, man. Hij kwam de studio binnen en ik wist al natuurlijk wie hij was, want ik zit ook wel op social media en zo.
0: Ja.
4: Maar zijn energie, daardoor kan ik echt met hem in zee, zeg maar. Want ik loef echt, zeg maar, wat hij doet, hoe hij komt. Zijn energie is gewoon level 100.
0: Lekker.
4: Snap je? En ik had ook niet verwacht, want met de meeste jongens die ik zit, die hebben weinig ervaring als iemand tegen mij zegt, hey, ik wil de studio in, een tune maken. Gaat meestal moeizaam.
0: Ja.
4: Maar hij heeft het echt, we hebben alles gefixt in 3 uur. Inclusief mix en master, gelijk de deur uit naar Spotify. Spotify-account gemaakt. Let's go.
0: Meteen gepakt.
4: Ja man. Ja,
0: vet man, vet. Ja jongens, dan rest me alleen nog maar de vraag. Van ja, weet je, kijk, ik ben natuurlijk bezig met dit fantastische nummer 1 programma hier op Galaxy. Ja, dat moet natuurlijk ook nog wel een vette showtune krijgen.
2: Zeker.
0: Ja, ik wil eigenlijk een brutale vraag stellen. Ik wil eigenlijk op jouw plaat die je vandaag hebt uitgebracht, een nieuwe soort versie waarmee ik elke show, ja, toch wel de show start, maar dan met jouw showtune.
2: Oké.
0: Okay. Omgebouwd naar mijn show.
2: Oké.
0: Okay. Kan dit of niet? Of wordt het heel moeilijk? Zelfde beat, zelfde flow, andere tekst. 20 seconden.
4: Het kan.
0: Maar? wat schuift het?
4: Nee, niet direct. Even kijken gewoon, wat zou je willen? Ik ben altijd van, wat wil je erin eigenlijk verwerken?
0: Gaan we buiten de show gaan we allemaal verwerken. Jij gaat, Erik, ik denk dat jij moet voorbereiden voor je optreden.
2: Yes.
0: Want dat staat er klaar. Ik ben echt onwijs benieuwd. Heb je nou nog vragen voor Erik of je wilt hem even persoonlijk spreken? Bel dan even in naar nummer 085-029-4x2.
4: Bellen.
0: En bellen. Laat ook even weten wat jij natuurlijk zo meteen van deze fantastische tune vindt.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: aanstaande zaterdag bij Flava in Ja Eers een interview met Diggy Dex.
1: Here comes the man who Flava in Ja Eers.
0: En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Black music.
4: Alicia Keys werd geboren als Alicia Augello Cook op 25 januari 1981 in Harlem, New York. Ze groeide op in Manhattan onder begeleiding van haar moeder en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek, soul en jazz. Alicia begon op haar 7e met pianoles en bleek al snel een uitzonderlijk muzikaal talent te hebben. Eind jaren 90 werd ze ontdekt door producer Clive Davis, die haar tekende bij J Records. In 2001 brak Alicia wereldwijd door met haar debuutalbum Songs in a Minor. Het album werd een gigantisch succes en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Door haar succes werd Alicia Keys al snel gezien als een van de belangrijkste nieuwe stemmen binnen moderne R&B. Na haar debuut bleef Alicia succesvol met albums als The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire en Keys. Haar muziek draaide vaak om liefde, kracht, zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's. Ze combineerde soulvolle vocals met pianospel en sterke songwriting. Een van haar grootste internationale hits werd No One uit 2007. De track groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit en wordt nog steeds gezien als een van de grootste R&B-songs van de jaren 2000. Ook tracks als If I Ain't Got You, Empire State of Mind met Jay-Z en Girl on Fire groeiden uit tot moderne classics. Qua invloed behoort Alicia Keys tot de artiesten die moderne R&B opnieuw muzikaliteit en authenticiteit gaven. Inmiddels heeft Alicia Keys wereldwijd meer dan 65 miljoen platen verkocht en 15 Grammy Awards gewonnen. Haar combinatie van soul, piano en moderne R&B maakte haar tot een van de meest gerespecteerde artiesten van haar generatie.

0: Samen met Thames, Ring Dance hoorde je hier op Galaxy. Ja, het moment waar jullie eigenlijk allemaal op hebben gewacht.
1: Ja, ik ga hem erbij halen. Laat je over. Hey,
2: let's go!
0: Lekker man. Ja, voor de mensen die nu zojuist intunen. Jij hebt een WK-tune geschreven en gemaakt. En hij staat al meteen op Spotify.
2: Klopt. Ja. Deze zomer zijn we buiten.
0: Deze zomer staan we buiten. Je hebt het ook gewoon even als fatu gedaan voor op TikTok. Maar klopt. Uiteindelijk, iedereen reageerde zo positief.
2: Ja.
0: We gaan hem gewoon poelen.
2: We gaan hem doen.
0: Is dit de eerste keer dat je hem live gaat doen?
2: Eerste keer, man. Dit is mijn debuut.
0: Oké, je debuut. Meteen gewoon lekker op grote radio, dus dat is lekker.
2: Ja.
0: Erik da Silva, deze zomer zijn we buiten.
2: Let's
0: hoor je hier op Galaxy.
2: Go.

0: Yes, dames en heren, deze zomer zijn we buiten. Staat nu online op Spotify en alle platformen.
1: Oh my god.
2: Fuck, ja jongens, even een
3: studioapplausje,
2: kom maar
3: door. Let's get it, man.
1: Holy shit, jongen.
3: Eerste live van deze man.
0: Eerste live?
3: Ik ben trots op hem, man. Wow, dankjewel. Goed gedaan, man. Ja, man.
1: Ik krijg ook appjes hier in de groep. Zelfs Turgy die zit hier ook in. Ik heb zelfs zijn management vragen ook nog gemaild of die ook nog even lang zou komen.
0: Okay.
1: Gewoon hebben we gewoon geskipt, maar leuk dat hij erbij is. Want we zijn een WK special aan het doen. Wil je nog even snel inbellen om te laten weten wat je ervan vond? Bel dan even zo snel mogelijk in naar 085-029-4x2. Dus nogmaals, pen en papier erbij. Ik wacht eventjes. 085-029-4x2. En bel even in en dan kom je direct live in de uitzending. Maar kom op, Erik, dit was fucking vet.
0: Dankjewel. Ik vond het echt dope, man. Eerste keer.
1: Ja, dit was de eerste keer, hè?
0: Dit was de eerste keer.
1: En gewoon meteen raak.
0: Ja, gelijk, meteen gelijk. Raak.
1: Ja, ik vraag meteen af, wanneer ga je met de volgende pokkel komen, man?
0: Zo, dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: Ik denk, als het goed wordt beluisterd, dan doen we een remix.
1: Ja?
0: Want deze zomer zijn we buiten.
3: Hey, jij hebt het gezegd hier op radio, hè?
0: Ik heb het gezegd.
3: Op radio, hè?
0: We doen een remix. Ik wil een remix doen.
1: Deze zomer zijn we binnen. IJspegels naar buiten. We zijn binnen.
0: Nee. Wij zijn buiten.
3: Outside.
0: En jij ook.
1: Maar bro, heel eerlijk. Luister dan.
0: Mm-hmm.
1: Als GTA 6 uitkomt.
0: Ja?
1: Ja, ik ben binnen, man.
3: Ik wil niks horen. Spelen maar buiten met je PlayStation.
0: Spelen maar buiten.
3: Verlengd vloer.
1: Met de handheld. Ja, het was echt ongekend. Ik zal eens even een paar comments voorlezen wat in de TikTok live is gekomen. Ondertussen zijn we live op TikTok, die zegt...

0: Ook op deze. Zou je een featuring met Noah Noh wel waarderen of niet?
1: Tuurlijk. Noah Noh zit zelf ook in dit nummer. Dus ik zou het waarderen als hij erop zou willen springen.
0: Erik, ik vind dat je bij je volgende tune meteen weer langs moet komen. Dan ben ik serieus.
2: Let's do it.
0: En ik ben benieuwd wat je voor showtune gaat bakken, man.
1: Ja.
0: Jij vindt het moeilijk, hè, deze opdracht, hè?
1: Wat zei je?
0: Jij vindt het moeilijk, hè, deze opdracht, hè?
1: Nee.
3: Ik denk eerder dat je versteld gaat staan, broer. Met alle respect.
1: Ja?
3: Ja, zeker.
0: Lekker. Tafelshow hier op Galaxy News Radio, waar je naar luisterde. Tot mijn 9 uur vanavond ben ik bij je. Over 20 minuten gaat de aftrap plaatsvinden. Zuid-Afrika tegen...
1: Mexico.
0: Wat denken we, boys?
3: Ik zeg eerlijk, die Mexicanen zijn E.
1: Ik ga met jou mee, hoor, op die 2-0. 2-0 Mexico.
0: 2-0 Mexico?
1: Ja.
0: Lekker. News Radio, waar je naar luistert. Erik, echt onwijs bedankt voor het langskomen.
1: Dankjewel voor de invite.
0: Ja, sowieso.
1: Galaxy.
0: En jij natuurlijk ook. Yes, onwijs bedankt.
3: Sowieso, broeder. Dankjewel dat we mochten komen, man.
0: Sowieso. Ja, man. Altijd welkom. News Radio, ik geef... misschien luister je muziek, zit je in de TikTok live van Erik en je denkt... Yo, ik wil echt mijn tune pluggen. Ik verdien dat ook. Stuur me een bericht. Altijd welkom.
1: Jullie horen het.
0: Sowieso.
1: Dankjewel voor de opportunity.
0: Sowieso. Altijd welkom, man. Good days. Hier.
3: Naar buiten.

samen met Rihanna, Love the Way You Lie. Ja, het is toch wel echt een nummer die keihard in mijn Spotify-rap stond. Ja, ik vind toch de balans met Rihanna en Eminem ontzettend gaaf. Je luistert naar Galaxy Radio. Over 11 minuten start officieel het WK Mexico tegen Zuid-Afrika. Laat even weten via de app van Galaxy 085-029-4x2 wat jij denkt wat de uitslag gaat worden. En of wij als Nederland door gaan komen in de pool. De pool als Nederland is als volgt. Aanstaande zondag spelen wij tegen het o zo heftige Japan. En dan, ik zal de rest van de pool er even bij pakken. Want dan kan ik geen foutjes maken voor, tegen waar we tegen spelen. Nederland WK, komt ie aan. Want wij spelen namelijk, zitten in pool F tegen Japan, Zweden en Tunesië. Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet. Ik vind het spannend. Ik denk van wel. Ik hoop van wel. Ik vind namelijk die cohesie, die gezelligheid die op straten leeft als we doorgaan en dat iedereen maar voor één club is, is fantastisch. Eén gevoel. En dat kunnen we zeker gebruiken in deze barre tijd waar we op dit moment in zitten. Eén gevoel en één klank. En dat proberen wij hier ook bij Galaxy aan te zetten. En we geven veel mensen de kans om hun nieuwe muziek te laten horen. En ook hebben we gewoon andere artiesten die ook voorbij komen in de playlist. Dit is Priceless van Balance. Hier

12 in. Over 6 of actually 5 minuten gaan we beginnen. En ik hoop dat ik samen met jou leuk het WK heb afgetrapt. Er zijn genoeg appjes binnen via de appbox van Galaxy. Veel van mensen vinden het ook spannend, de eerste wedstrijd. En vermoeden ook dat Mexico gaat winnen. Ja, ik ben benieuwd. Aankomende dinsdag ben ik bij je en verzorg ik daar ook weer de beste hiphop van R&B. En ja, wie weet zien we dan daar ook wel Silly Life. Want dat zou wel leuk zijn. Ja, als Nederland wint, dan komt hij misschien live doen, zo plaat. Zometeen hoor je Arizona Surfers met Roxanne, maar dit is Drake, Too Hard for the Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: Sippin' on gin and juice.
7: May I kick a little something for the G.
8: Whose world is this? The world is yours. California
7: Run. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
9: Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Hell yeah.
10: And you don't stop.
11: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
12: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
13: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
14: Ahoy!
13: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: This is what we do. We play all the music.
4: We go back, back,
5: back, back to the
4: back, back to the
5: hip hop.
4: Hip hop.
3: We are Galaxy.
5: Yeah, turn it up a little bit. Yeah, yeah.
3: Galaxy.
4: Let's go.
6: Black music month.
4: Yeah.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

man. Classic tune. Je luistert naar Brick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. En weet je, ik dacht, ik gooi gewoon even Shook Ones Part 1. Gooi ik er eventjes in. In het verleden kon je die vinden als B-kant van Shook Ones Part 2. Shook Ones Part 1 is de original version eerder uitgekomen. Destijds niet op het album te vinden. En dan heb ik het natuurlijk over de Infamous, uitgebracht in 1995. Maar op de deluxe version kun je deze versie wel vinden. Evenals de instrumentals voor Shook Ones Part 1 en 2. Dus als je nog zoiets hebt van, yo man, ik wil ook gewoon die tunes gewoon meerappen. Of ik wil gewoon eigen freestyles doen. You can practice that. No worries about it. Maar goed, dat is voor een latere orde. Nu ga ik je blessen met een heerlijke tune van Young M.A. Ze heeft het album Queen uitgebracht. Ze schrijft als K-W-E-E-N. En ja, man, ja, ik ga je laten luisteren naar Girl Them Right. En ja, die sample van Sister Nancy, Bam Bam, blijft timeless. Tory Lanez is op de featuring. Je gaat er nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos.

I'm getting

Riding to my city. Ja, riding through my city. Wat ik graag doe. Helemaal wanneer Galaxy Radio opstaat, man. Kan je ook gewoon de hele wereld laten horen. Waar ik naar luister op dat moment. Oftewel Galaxy Radio. Op dit moment natuurlijk gewoon radio aan het maken. Zeer leuk om te doen ook, 100%. En ja, man, helemaal als ik het soort oldschool inspired beats hoor, dan word ik er echt blij van. 100%. Cruising Down the Street in my 6-4. Ja, toch? Die inspiratie van Eazy-E. Boys in the Hood. Eigenlijk zou ik die tune gewoon moeten gooien, maar whatever, man. Eerst even de playlist, toch? Young M.A. met Girl Damn Right. Met die hele dope sample van Sister Nancy. Bam, bam. Tory Lanez op de featuring. Je kan het vinden op het album Queen. Gespeld K-W-A-N. Daarnaast Killer Baby met Jism. Daarna Scorcher en JME. En dan heb ik het natuurlijk over UK hip-hop. No More Parties. En dat kun je vinden op ADMD. All Dorks Must Die. Is een uitspraak. Maar ja, man, als artiest kan je dat gewoon doen, toch? Leuke vorm van discussie. Wie denk je dan dat dat moet zijn in jouw beleving? Ik ga dat niet zeggen, man. Dat kan niet. Dat kan niet dat ze, ik kan geen mensen gaan jinxen, man. Nee, nee, nee. Anyway, Nems en Ron Browns. Ze hebben samen het album I Should Boom You uitgebracht. Een hele dope bangers ook. Deze tune heet Here I Go. En die is featuring Papoose. Daarna Conway the Machine en DJ Woolkit. Die laatste keer natuurlijk tijd als vaste DJ van 50 Cent G-Unit ook. Uiteindelijk zijn die wegen gescheiden. Maar goed, dat is hoe het gaat. This is the way, zo heet de tune. En dat kun je vinden op I Heard You Paint Houses. Dat is een mixtape. En deze oldschool inspired track, die is van P. Nice met The President. En dat kun je vinden op You Know. Dan schrijf je als UNO. Anyway, dat is de playlist. Maar, sowieso, ook tijd voor een nieuwe tune van Tyga. Two Pops, dat is waar je nu naar gaat luisteren. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, blessing you with the dopest tunes.

0: fired up.
1: Don't fuck it up.

It's the joint. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. En je hebt net geluisterd naar Outcast met Ain't No Fang. Wat kun je vinden op het album? Southern Playalistic Cadillac Music. Ook een 1995 classic. Zeker, ja man. Ik heb dat ook veel geluisterd ook toen het net uitkwam. En shit man. Het is wel grappig. Ik heb herinneringen dan dat ik op een of andere weg rijd. In een bus of zo naar school toe. Op een zonnige dag. En dat je dan denkt van ja, man, one day komt die Cadillac er ook. Het is geen Cadillac geworden, maar gelukkig wel gewoon cruisend, man. Anyway, ja, man. Hele goede tune ook, man. Deze wordt sowieso je auto-playlist ding-achtig ding of zo. Anyway, ook in het nu zijn er genoeg tunes waar je gewoon lekker gewoon ham op kunt gaan als je onderweg bent. Of als je gewoon zoiets hebt van, ja man, en ik heb een nieuwe wekker nodig. Dan kom je toch wel uit bij Soar. Hij heeft een nieuwe tune uitgebracht. Denk je echt? Featuring GP uit G. Je gaat er nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes.

0: Cut it like Wolverine.
1: Like,

heerlijke instrumental dit toch nu. Zo net heb je ook naar de tune geluisterd. Maar daar kom ik zo meteen op uit. Want je luistert natuurlijk naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopo en ja, ik ben begonnen met Soar. Met de tune Denk Je Echt? Featuring GP uit G. Ja, maar die overstuurdheid is real gewoon. Het is echt bijzonder, want het is wel een master die ik gedraaid heb. Niet een of andere rip van een rip van een rip, rip, rip. Maar ja, maar dat is tegenwoordig hoe tunes ook gewoon uitgebracht worden. Gewoon puur om te blazen of zo. Exacte theorie. I don't know. Anyway. Blijft al een knijter van een banger vinden. Dat dan weer wel. Daarna Fatty P. Franklin met Brinks. Featuring DaBaby. En dat verwijst natuurlijk naar vrachtwagens waar te veel geld in zit. Je weet al van die bulletproof-achtige dingen. Bet the Bank on Frank. Dat is waar je het op kunt vinden in elk geval. Worth checking out. Na K. Gliss met Man with the Plan. En dat kun je vinden op Calling All the Troops. Daarna Rome Streets met Cocaine Coltrane. En daarna Freddie Gibbs. Met immigrants, ja, maar dat is natuurlijk wel een story daar in de States. Ook, ja, maar toch wel de angst voor ijs tijdens sportevenementen daar. Man, I don't know what to think of it. Maar goed, ik denk ook dat het voor ons samen moeilijk is om een oplossing daarvoor te gaan bedenken. Maar goed, de awareness is sowieso altijd goed. Daarna J. Cole en PJ Legacy.

Ja, man, dat is die tune in elk geval. Zo heet die tune ook. Dus ja, man. Daar ben je bij met de playlist. En ga je natuurlijk, ook samen gewoon naar een nieuwe tune luisteren. En die heb ik zeker. Snoop Dogg heeft samen met Swiss Beats de tune Step uitgebracht. En ja, man, let's listen to this. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. Hi, on the ones and twos.

Die mannen die staan al een tijdje droog. Die kraan is dicht, veel belanden bij een psycholoog. Ja, dit is onderwereld, oppas, je moet uitkijken. Hier zijn tentakels, kijk hoe vet die armen uitspreiden. Lange armen, hier zijn lange armen. Die nieuwe waggie die kijkt bos.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws. Turn your radio up. Party people, you at?
3: Party people, you at? Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
4: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio, on FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day.
5: Let me explain something to you one time, man.
4: We right back.
6: Yeah.
7: Galaxy.
8: Now more hip-hop and R&B.
9: Let's go.
10: Black music month.
9: Yeah.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

Amen. Als die funky Eric Sermon productie binnenkomt. Ja man, laat ik je weten dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en je hebt net geluisterd naar Too Short met Bow You Some. Featuring Eric Sermon die Tevens productie heeft gedaan. MC Breed, afkomstig uit Detroit. Helaas veel te vroeg overleden. En Cool Ace. Je kan het vinden op Getting It, album number 10. Het is in de mid-jaren 90 uitgekomen en Too Short is sinds de jaren 80 bezig met het maken van hip-hop en nog steeds relevant. Daar wat ik zie van, ja, men moet het even celebraten, toch? Jongens die iets korter bezig zijn met het maken van muziek, maar eigenlijk ook Jong Felix en Jong Sylvie en ook Bartofso ook toch wel wat langer. We hebben al wel respectabele carrières inmiddels. Jong Felix heeft samen met Bartofso en Jong Sylvie de tune Hola Mami gemaakt. Daar ga je nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

Sowieso luister je naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro en het is tijd om je te gaan blessen met die playlist. Want er zitten heerlijke tunes tussen. Te beginnen met Young Felix en Bartosso met Hola Mami. En ook Jos Silvio's op deze tune. Daarna Dave en Thames met Rain Dance. Daarna French Montana en Max B. Met natuurlijk Ever Since You Left Me. Featuring Tidal the Sand. Er zijn nu meerdere remixes van. Je hebt een Bronx remix, die is featuring Remy Ma. Je hebt ook nog een New York Knicks remix, waar natuurlijk ingegaan wordt op de New York Knicks, die op dit moment in battle zijn met de San Antonio Spurs voor het NBA kampioenschap. That's how it goes. Bij Game 3. Gewoon tickets van $550,000. Alsof het niks is. Damn, die mensen geven gewoon geld uit alsof het €550 is. En ik vind dat ook veel geld, man. Maar ja, goed, verschil moet er zijn in het leven. Het is in ieder geval crazy dat het zo erg leeft. Dat je dus blijkbaar $550,000 voor een ticket kunt vragen. Daarna MRG en Maino met Feeling Good Today. En de laatste tune, die is van Rico. Met Sauna. Dat kun je vinden op het gelijknamige album Rico. Rico ken je natuurlijk als een derde deel van Opgezwollen. De andere twee zijn natuurlijk Styx en Delic. Veel furoren gemaakt, maar ik ben blij dat Rico ook gewoon solo zijn ding aan het doen is. En ook gewoon, gewoon lekker bezig is, man. Sowieso shout-out aan Rico daarvoor. Nu ga je luisteren naar een nieuwe tune. Een nieuwe tune van Salih Bey met Glitchy, featuring Corey Guns en BPZY. BPZY. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro on the ones and twos, right?

0: aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Black Music Month.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Soulmuziek kwam voort uit gospelmuziek, uit Afro-Amerikaanse kerken. De emotie en passie hoor je vandaag nog steeds terug in moderne R&B.
5: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
6: This music here is therapy.
7: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
8: This is DJ Low Pro on Galaxy Radio.

0: Here's the K. Combine the double O.
1: Ja toch, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. En wat meer kun je nog doen tijdens deze Black Music Month in June om de classics te vieren? En dan hoort natuurlijk Ultramagnetic MC's met Critical Beatdown van het gelijknamige album Critical Beatdown dat in 1986 is uitgekomen. Voor de mensen geboren in 86, gefeliciteerd met 40 jaar. Dat 100%. Maar goed, je hoorde natuurlijk Take Your Brain to Another Dimension, hoorde je in deze track voorbij komen. Geproduceerd door The Prodigy. Nu weet je waar die stem vandaan komt. Die komt van Kool Keith. Ondanks was Kool Keith niet zo blij omdat hij niet in een bepaald lijstje voorkwam. Iets van top 50 MC's New York. En ik kan me dat voorstellen omdat hij wel heel erg invloedrijk is geweest in de 80s en de 90s. En de early 2000s ook nog wel, man. Dan heb ik het ook over projecten zoals Dr. Octagon, een soort van space-achtige character met de meest maffe tekst inderdaad. Ga ze maar niet reciten, maar sowieso heel dope om te checken, omdat je gewoon echt even in een andere wereld komt. Daarom had ik zoiets van, ja man, Ultramagnetic MC's moet ook voorbij komen, 100%. ZG on the mic, TR Love is ook daarbij. Natuurlijk ook onder production. Anyway, Rob49, hij heeft een hele dope tune uitgebracht, How I'm Living. En we gaan er samen naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik bedoel, je loopt van de ones and twos.

dit soort soulful beats inkomen, ja man, ben ik sowieso wel op aanhoud. 100%, maar ook met de bangers. En all the good stuff. Dope muziek, dat is waar ik op aanga. Je luistert naar Big North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ben begonnen met Rob 49 met How I'm Living. Daarna Jim Jones met Slow Motion featuring Fetty Wap. Want had ik zoiets van, hey, die invloed. Ik kon gewoon influence zeggen. Oké, bij deze ook gedaan. Maar anyway, die komt van Juvenile natuurlijk, die invloed. Die had ook een track Slow Motion. En laat het nu zo zijn dat Slow Motion, dat Juvenile ook gewoon een tune heeft uitgebracht, genaamd Shake Your Booty Muscles. Doe dat. Maar anyway, nee man, dat moet je zelf weten. 100. Maar in elk geval had ik zoiets van, ja man, die twee tracks horen bij elkaar. Ook nog in een vergelijkbaar tempo. Dan is gewoon, ja man, dan is het gewoon obvious. Daarna Sauce Walker met Baby Mama Drama. Daarna Future en Tyler met Game Time. Wat je kunt vinden op de FIFA 20... nu ga ik Duits praten. Moet niet gekker worden, man. De FIFA 2026 soundtrack. Er staan te veel namen op om eigenlijk op te gaan noemen. Want elke track heeft een andere featuring, een andere line-up. Catchy tunes, rauwe tunes. Maar ook wel weer met een soort van melodieus randje. Klinkt een beetje gek dit, maar het is voor real waar. Gaat maar eens checken in elk geval. Dus deze tune staat er ook op. Dus vandaar, man. Ik had zoiets van, ik wil het wel even met je gaan delen. Want dan weet je ook dat die soundtrack er is. En dan kan je helemaal in die voetbalvibes komen. Daarna Polyester the Saint met Never I Quit. En dat kun je vinden op Fatty on My Plate. Daarna Jada en S14H met Golden Sound featuring Murs. Geproduceerd door Lil Brother. Hij komt uit North Carolina, even als Nick Grant. Zei hij net in zijn lyrics tenminste. Dat is dan ook alweer grappig dat die tracks toch bij elkaar komen. Every Day I Wake. En die is geproduceerd door AG Music. En ja man, ik vind het sowieso dope. Ik ben wel aan op deze sound in afval. Wie ook in Carolina heeft gerepresent is natuurlijk Michael Jordan op college. Geboren in New York, maar via de University of North Carolina bij de Chicago Bulls beland. En de rest is bekende legacy natuurlijk. Maar ja goed, dan weet je nou vooral hoe de lijnen liggen. En een andere lijn die ik heel speciaal vind is dat Nina Sky is opgegroeid met Static Selecta. Je weet al die dames die zo'n mega smash hit hadden met Move Your Body. Maar ook gewoon murderen op die track van The Alchemist, Hold You Down. En nu hebben ze de track I'm Hot samen met Static Selecta uitgebracht. Die gaat nu luisteren naar Nina Sky en Static Selecta.

0: check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat de militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brent-olie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. 4 mensen kwamen hierbij om het leven. 3 overleden ter plekke en 1 later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day. Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G on Galaxy.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Veel moderne popartiesten gebruiken flows en melodieën die oorspronkelijk uit black music komen. De invloed is overal hoorbaar.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Like everything.
3: We play all your favorite black music artists and music.
5: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tout ça c'est le destin.
1: Chef.
0: Après ça on devient des chefs.
1: Ouais. Banks.
0: Chef.
2: Black music.
3: Future, geboren als Nevadius Wilburn in Atlanta, groeide op in de geboorteplaats van trapmuziek. Hij begon zijn carrière binnen de Dungeon Family Collective. Met mixtapes en albums als DS2, Monster en Hendrix veranderde hij de sound van moderne hiphop. Zijn gebruik van autotune, donkere beats en melodische flows beïnvloedde bijna iedere rapper van de afgelopen 10 jaar. Veel artiesten uit

0: loud. Shotgun blasts echo through the crowd. Six punks hit, two punks died. All casualties were applied to their side. Human lives at the past, just a talk amongst trash. We didn't know who they were, no one had time to ask.
1: Hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

hebben op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Nicki Minaj opent de deuren voor een nieuwe generatie vrouwelijke rappers wereldwijd.
1: Hip-hop, R&B en Afro-music.
2: Talk about black history.
1: It's Black Music Month on Galaxy Radio.